Marcel Ponsele en Il Gardellino gaven een uitvoering van het concert in D-klein voor hobo, reconstructie BWV 1059R. Tot slot een van de mooiste cantates van Bach, BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Een vroege cantate met veel smartelijkheid. De hobo speelt weer een hoofdrol. Al in de symfonie aan het begin hoor je waar het gevoelsmatig over zal gaan. Het koor dat nu volgt met de titel van de cantate, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, zal Bach 35 jaar later gebruiken voor zijn Crucifixus van zijn Hohe Messe. Na de klagende altaria met de hobo vermaant de bas ons, in het navolgen van Jezus ligt de redding. Het is liefdesmystiek, dat navolgen. Ich küsse Christ schmach, ich will sein Kreuz umfassen. In erotische taal bezingt de bas dat het opgaan in Jezus' schande en lijden een verbinding geeft waarin het eigen lijden meegetrokken wordt. En dan komt de tenor en klaart het op. We horen tijdens de zang het koraal Jesu meine Freude instrumentaal klinken. Deze geweldige cantate, waarin weer alles goed komt, is weer zo'n klein drama dat goed afloopt. Een proces ten goede. U hoort weer Marcel Ponsele, de hoboïst.

De oboe-solist was wederom Marcel Pontzele, ditmaal met de Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman in Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, BVV 12. Met verder nog Kai Wessel Alters en Christophe Brigardien tenor, Klaus Mertens bas. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 1 uur. Mijn naam is Job van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De tijd is 1 uur. De concertzender. Dat betekent toch iedere werkdag van 1 tot 2 ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samenstelling is in handen van Govert Jan Bach. En vandaag gaan we weer naar de voorkeuren en keuzes van Maarten het Hart. Behalve Fritz Werner torent voor Maarten het Hart boven iedereen uit onze nationale trots van weleer, de sopraan Ellie Ameling. Voor het hart de ideale Bach-sopraan. We horen haar hier in een van de mooiste cantates, BWV 101, Niem von uns, Herr du treuer Gott. Maarten het Hart zegt, een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor, aards en zwaar en somber, maar buitengewoon indrukwekkend. In een even indrukwekkende uitvoering van Ernest Ansermet, met l'Orchestre de la Suisse Romande, een favoriete uitvoering van Maarten het Hart, met als sopraan dus Ellie Ameling.

Uit BWV 101, Niem van ons, Herdoe Treuer Gott, hoorde u het beginkoor. Het duet voor sopraan en alt, Gedenk aan Jezu bieteren tood. En het slotkoraal, Leid ons mit deiner rechten hand. Met als uitvoerenden de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Watts, het pro-artekeur, het koor dus uit Lausanne, en l'Orchestre de la Suisse Romande, ook uit Lausanne, onder leiding van Ernest Ansermet, een opname uit 1969. Nu Ellie Ameling solo in het recitatief en aria Ich habe genug schlummert ein, uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Met Gustav Leonhard, hier een zeer gelukkige combinatie. Maarten het Hart is een zeer precieze forser met een scherp waarnemingsvermogen. Hij is geen muzikus of muzikoloog, maar dat waren meer grote Bach-kenners niet. Schweitzer,

Dat was Cantate Ich habe genug voor bas, BWV 82, van 2 februari 1727. De bas was Peter Kooi en u hoorde de Chapelle Royale. We moeten nog een prachtige cantatendienst memoreren. Met de cantate 62, Nun komm der Heidenheiland, voor eerste advent 1724. En het veel te onbekende motet BWV 230, Lobe den Herrn aller Heiden. Uitgevoerd door het Residentie Bach Ensemble onder leiding van Jos Vermunt, met onder andere Klaartje van Veldhoven, op zondag de 30ste november. En die uitvoering zal dan plaatsvinden om 22:30 in de Kloosterkerk in Den Haag. U hoort nu het motet voor zolang de tijd het toelaat.

Het motet BWV 230 Lobe den Herrn aller Heiden door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover geen dag zonder Bach vandaag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest, we beginnen aan een nieuwe week. En dat betekent iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2 uur... het programma Geen Dag Zonder Bach. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, een intensieve decemberweek met veel kerstmuziek. Want het Weihnachtsoratorium is inmiddels zo geliefd dat het zich overal aandient. In steruitvoeringen op 13 en 14 december in het Concertgebouw. Maar ook door amateurkoren overal in het land. Tot en met een meezinguitvoering van passieprojecten in Amsterdam en Utrecht. Aanstaande vrijdag besteden we aandacht aan die 2 uitvoeringen in het Concertgebouw. En tevens kunt u onder leiding van Michael Riede, altist bij het Koninklijk Concertgebouworkest, bij Splendor Amsterdam koralen meezingen. Ook uit de Matthäus. Hij bereidt de Matthäuspassie voor op de Canarische eilanden. Ja, het werd tijd dat ze hem daar ook eens zouden horen. Zie bij Splendor. Het midden van de week wordt ingevuld door 2 zeer verschillende cellistes die net de cello-suites op cd hebben gezet met haast tegengestelde aanpak. Namelijk Viola de Hoog en Maaike Rademakers. Maar goed, nu eerst muziek. We gaan deze week de 3 kantates horen die Bach in verschillende jaren voor de zondag van de eerste advent schreef. Dat waren belangrijke zondagen, want het was het begin van het kerkelijk jaar. Dus we hebben daar 3 zeer mooie kantates aan te danken. Het eerste juweeltje is BWV 36. Schwingt freudig euch empor uit 1731 van een rijpe, doorgewinterde Bach. Na een heerlijk beginkoor, zwierig en in het stralende D groot, de toonsoort voor kerst, volgt het Lutherkoraal Nun komm, der Heiden Heiland, gezongen door sopraan en alt met prachtige begeleiding. Dit is al een voorbereiding op het Weihnachtsoratorium. En dan zingt de tenor met de obo d'amore over de liefde. In 3 achtste maat en in B klein. Een tekst uit de bruidsmystiek die zo hoort bij kerst in die dagen. In het tweede deel van deze lange kantate, dus na de preek toen, is er weer een koraalbewerking nu door de tenor gezongen. Dan volgt er een wonderschone sopraanaria, licht swingend in de 12 achtste maat met een vioolsolo. Heerlijke muziek. Is dit zware muziek?

3 jaar later in de Matthäuspassie. En let op hoe de violen in het slotkoor al de heerlijke kerstsfeer neerzetten met hun hemelse hoge klank.

Nun kom, de Heidenheiland, BWV 61. Sibylla Rubens was de sopraan, de teneur Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi met het Collegium Vocale Gent, dirigent Philip Herwegen. Op zondag 14 december dan speelt de Academie für Alte Musik Berlin met een keur van zangers in het concertgebouw het Weihnachtsoratorium. En die academie, ja, dat is wel een van de beste barokorkesten van het continent. Ze kennen een heel eigen dynamiek en werken met grote dirigenten. Maar ja, die kunnen ook heel goed zonder. Hoor hoe ze hier in het triplconcert in A Klein, BWV 1044, spelen. Deze indringende muziek krijgt van hen net die diepte die het nodig heeft. Terwijl het heel muzikaal blijft. Aangezien de zonen van Bach nogal wat hebben meegecomponeerd in dit werk, is het gerechtvaardigd om het met een fortepiano uit te voeren, zoals de Academie doet. Mogelijk heeft een van hen het daarop ook gespeeld, een van die zonen, en luisterde vader Johann Sebastian instemmend mee. Laat u gezeggen door dit veel te onbekende concert. Sturm und Drang gloort al aan de einde, maar het is behalve treffend ook galant, prettig voor het gehoor. De Academie für Alte Musik.

En dat was het trippelconcert door het Academie für Alte Musik uit Berlijn. En dan nu B-Rock in de herkansing. Het orkest voor zaterdag 13 december met het Weihnachtsoratorium onder leiding van René Jacobs. Ja, René Jacobs die daarmee zijn oude academie die we zojuist hoorden ontrouw is geworden. Waar die zoveel mee opnam en ontelbare prijzen won. Maar ja, hij zwichtte voor zijn muzikale en jonge landgenoten uit België dus. En wie geeft hem ongelijk? Dit concerto voor klavier in E groot, BWV 1053, begint Italiaans en vervolgt in het langzame deel met die heerlijke, doorgaande Siciliano, de pastorale 12/8e maat, die je bij de hand neemt en je uit het dal trekt, richting de dartele vreugde van het afsluitend Allegro. Haast een discotabel voor twee toporkesten. We hebben plannen voor een Bach-discotabel. En wie je daarvoor voelt en er wellicht aan mee wil doen, nou, die mag reageren. Nu B-Rock met Gary Cooper.

U hoorde Gary Cooper op klaverzimmel met B-Rock in het concerto voor klavier in E-groot, Bachs werken vertragings 1053. Tot zover voor vandaag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze uitzendingen, dat is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Dit is de Concertzender, zoals iedere middag tussen 1 en 2 uur met de muziek van en rond Johann Sebastian Bach. De samensteller is Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Voor de solistendag, want het is woensdag, hebben we gekozen voor Viola de Hoog en haar net uitgebrachte cd met de 6 cello-suites. Het is een pracht van een uitgave, het werd tijd. We kennen Viola natuurlijk al lang van haar prominente plaats in belangrijke barokorkesten. Maar we misten haar nog solo met de Bach-suites. Viola de Hoog studeerde cello aan het Amsterdams Conservatorium bij Anner Bijlsma en bij Liedewij Schijfers. Na het behalen van het uitvoerend muzikusdiploma legde zij zich voornamelijk toe op het spelen van kamermuziek, zowel op de moderne als de barok-cello. In 1986 was zij finaliste tijdens het eerste internationale concours voor barokcello in Parijs. Viola de Hoog is celliste van het Schönberg-kwartet, waarmee zij optrad in heel Europa en ook in de Verenigde Staten. Op historische instrumenten uit de 17e, 18e en 19e eeuw treedt Viola de Hoog op met het ensemble Schönbrunn. Dit ensemble concerteerde in heel Europa, de USA en het Verre Oosten, Indonesië met name, en maakte cd's voor Channel Classics en Globe. Van 1985 tot 2001 was Viola de Hoog eerste celliste van het symfonieorkest Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. Dat bijzondere orkest dat momenteel een spectrum bestrijkt, nou van Boekstehoede tot en met Ravel. Met tijdeigen instrumenten, dat wil zeggen echt tijdeigen, dus uit de tijd van Ravel als het om Ravel gaat. En dat gaat soms heel ver. Tevens trad Viola de Hoog op als solocellist in het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Het repertoire van deze groepen strekt zich uit van de vroege 17e eeuw tot de 21e eeuw. Viola de Hoog is als docente barokcello en kamermuziek verbonden aan het Utrechts Conservatorium en de Hochschule für Kunst in Bremen en geeft regelmatig masterclasses. We beginnen met die prachtige tweede suite met die wonderbaarlijk mooie prelude aan het begin. Het vierde deel is de Sarabande, een van Bach's topstukken. Deze muziek neemt je meteen mee naar een ander niveau, onverbiddelijk en hemels tegelijk. Een enorme approach, hoe abstract ook, het komt meteen bij je binnen. Viola speelt een Guadagnini uit ongeveer 1750.

Maaike Rademakers speelde de cello-suite nummer 5 in D-klein, BWV 1011. Ze speelt niet veel barok, Maaike Rademakers, behalve dan de Bach-suites. Ze koppelt daar wel hedendaagse muziek aan. En dat is zeer boeiend. Zoals een kort stuk van de Pool Christoph Penderecki, dat hij voor Slava, dat is zoals bekend de geliefde bijnaam van Zislav Rostropovic, schreef. Het heet dan ook, dat stuk van Penderecki, Per Slava, voor Slava.

Maaike Rademakers speelde van Krzysztof Penderecki Per Slava voor Slava, ofwel voor Rostropowitsch. Benjamin Britten werkte veel met Rostropowitsch samen en schreef veel cellomuziek voor hem. Onder andere dit stuk ter nagedachtenis van de oude muziekspecialist Paul Zacher uit Basel.

Dit stuk van Benjamin Britten heette Thema Zacher en werd uitgevoerd dus door Maaike Rademakers. Maaike zei over haar Bach-suites nog het volgende. Het Bach-project is voor mij ook weer zo'n mijlpaal, zo'n veelbetekenend moment in mijn leven. Een paar jaar geleden werd ik gevraagd om een Bach-suite te spelen tijdens een paaswaken. Er zou niet geapplaudisseerd worden, dit vanwege het spirituele gehalte. Het werd voor mij een bijzondere ervaring. Die stilte deed een appel op mijn eigen innerlijke stilte. Van daaruit wilde ik Bach spelen. Het liet me niet meer los. Uiteindelijk zag mijn partner dat ik met de cello-suites een geïnspireerd moment in mijn leven onderging. Hij stimuleerde me om het op cd te zetten. Het geeft een diepe vervulling. Ik hoop iets daarvan met anderen om me heen en een ieder die er open voor staat te kunnen delen. U hoort Maaike Rademakers in de vierde cello-suite in E groot tot het einde van dit uur.

Cello Suite nummer 4 in E groot BWV 1010 werd uitgevoerd door Maaike Rademakers. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en mogelijk tot morgen.

Dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag op de Concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, in menig huis kan het geen kerst worden zonder deze klanken.

U hoorde het beginkoor, de kantate 1 uit het Weihnachtsoratorium, Jauchzet, Frohlocket, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor, de Academie für Alte Musik uit Berlijn, het geheel onder leiding van René Jacobs. Ja, het heerlijke intro van het Weihnachtsoratorium. In stralend D-groot wordt een sfeer van energie en vreugde opgeroepen die zijn weerga niet kent. De toon voor kerst wordt wervelend gezet. Het Weihnachtsoratorium. Ja, heel langzaam begint het Weihnachtsoratorium de vrolijke tegenhanger van de Matthäuspassie te worden. De uitvoeringen nemen overal toe. Er is zelfs al een meezing Weihnachtsoratorium. Van passieprojecten in Utrecht en in Amsterdam. In het Concertgebouw nemen de beste uitvoerders elkaar de maat met optimale vertolkingen. Ton Koopman met de delen 1 tot 4 op dinsdagavond 16 december. De Bachvereniging nog in veel grote plaatsen in Nederland. En het Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Risto Joost, met Concerto Kopenhagen op 4 plekken tussen 17 en 21 december. En ook veel amateurkoren doen eraan mee. Kijkt u maar eens op bachagenda.nl, waar dat overal zo is. Helaas worden al die prachtige kerstkantates die Bach lang voor het Weihnachtsoratorium schreef, nog maar mondjesmaat uitgevoerd. Dat zijn juweeltjes met vaak diezelfde uitstraling als het Weihnachtsoratorium. Ze missen het reciteren van het Bijbelverhaal, want ze zijn niet gevat in een oratoriumaanpak, zoals het Weihnachtsoratorium. Neem nu bijvoorbeeld BWV 110. Unser Mund sei voll Lachens, voor eerste kerstdag 1725. Bach ent het beginkoor op de ouverture van zijn vierde orkestsuite. Grandioze en koninklijke muziek in de sfeer van het Franse Hof. Dat heerlijke stuk gaan we eerst horen. De zonnekoning komt binnen. Dat past op de koninklijke komst van Jezus Christus.

Het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach. Met als solisten Elizabeth Watts, sopraan, Wiebke Liemkuhl, alt, Lothar Ordinius, tenor en Marcus Eiche, bas. Met de Trias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek en de dirigent is dit keer Hans-Christoph Rademan. In al die kerstkantaten proef je al aspecten van het Weihnachtsoratorium. In BWV 110, dat was van maandag, de dartele feestvreugde en een haast hilarische energie. De verstilling en de liefdesmystiek, die ook zo aanwezig is in het Weihnachtsoratorium, is te horen in de wonderbaarlijk mooie kerstkantate Süßer Trost, mein Jesus kommt, BWV 151. Het gaat om de liefdesrelatie tussen Jezus Christus, die u hoort in de Vox Christi, de stem van Christus, in de bas. De sopraan zingt de bruid, de geliefde, in een prachtige 12/8 pastorale maat, Siciliano, laat ze de troost horen omdat haar teerbeminde Jezus komt. Prachtig met fluit en hobo. Ze wordt door die gedachte ook even flink opgewonden. Bach zet daar een heftig vivaatje voor in. Herz und Seele freut sich. We kennen het model van de aria uit de Johannespassie. Es ist vollbracht. Langzaam, snel, langzaam. Als u Jezus vervangt door de naam van uw lief, dan zit hij in een opera. En als u van Jezus houdt, dan hoeft u dat natuurlijk niet te doen. Maar dat lukt de mensen heden ten dage wat minder goed. In Bach's tijd werd dit door een jonge sopraan gezongen. Dus eventuele erotische fantasieën man-vrouw, bas-sopraan, die waren er niet. Toch is dit pure liefdesmuziek. Het vervolg op de opera's van Monteverdi.

Zuzer troost, mijn Jezus komt. Dat was BWV 151. En de uitvoerder waren Joanna Lunn, sopraan, Peter Harvey, bas, met de English Baroque Soloist en het Monteverdi Koor, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En tot zover voor vandaag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Bij de concertzender iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Ja, we zijn rond de jaarwisseling, maar toch een nieuwe week. Het zijn muzikale tijden, ook bij de Concertzender, want hier zijn we weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik zei het al, het zijn muzikale tijden, ook nog zo na de kerst. Het Weihnachtsoratorium voltrekt zich over een tijdvak van 2 weken. En dat Weihnachtsoratorium wordt met kantaten 5 en met kantaten 6 afgesloten. De laatste op 3 Koningen, 6 januari. Kantaten 4 is voor Nieuwjaarsdag. Kantaten 5 en 6, die ook een spannend relaas vormen, die kantates laten we aanstaande vrijdag horen. Het zijn ook deze helaas veel te weinig uitgevoerde kantates die het Bach-ensemble Amsterdam gaat zingen op zondag 4 januari. En dat is om 4 uur in Amsterdam en om 7:15 s'avonds in Amstelveen. Maar nu eerst nummer 4, Am Feste der Beschneidung Christi. Die is dus geschreven voor Nieuwjaarsdag 1735 en gaat over de besnijdenis van Jezus. Bach accentueert niet de Joodse besnijdenis, maar de naamgeving van Jezus, die zoete, heerlijke naam. Dat is voor Bach het ritueel van een nieuw begin, van bestemming zoeken voor het nieuwe jaar. Nou, doen we dat allemaal niet een beetje met de jaarwisseling? Het slotkoraal luidt dan ook, Richte mein Beginnen. Daartussen hoort u nog een mystieke dialoog tussen Jezus, de Vox Christi van de bas, en de gelovige ziel, de sopraan die de bruidspartij zingt. Ich will dich mit Lust umfassen. Ja, ja, die teksten die liegen er niet om. Als u niet zo van Jezus houdt, dan vervangt u hem met de naam van uw liefste. En Bach zit dan gebeiteld. Alles klopt dan. U hoort de onvergetelijke sopraan Barbara Schlick.

Am Feste der Beschneidung Christi. De vierde kantate uit het Weihnachtsoratorium. U hoorde de sopraan Barbara Schliek, de tenor Howard Crook en de bas Peter Kooi met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. Met trots kondigen we u een nieuwe Café Zimmerman aan. Op zaterdag 24 januari om 1 uur zal Viola de Hoog Café Zimmerman verzorgen. En wel in de dekenkapel van de Pieterskerk

tot en met de fameuze cello-suites van Bach. Ze heeft net een gelauwerde cd met die 6 cello-suites van Bach opgenomen. Een prachtige uitvoering en opname. En wilt u erbij zijn? Geef u dan tijdig op via bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. De plaatsruimte is beperkt. En u moet er wel op tijd zijn. Na de start van de opname, dan is geen toegang meer mogelijk. Dus zaterdag 24 januari van 1 tot 2, uiterlijk aanwezig om 14:15 in de Pieterskerkhof 5 in Utrecht. Nogmaals, opgave vereist op bach@concertzender.nl. Het vierde deel van deze vijfde suite die u nu gaat horen, de Sarabande, wordt wel beschouwd als een van Bach's mooiste stukken. Meens? Luister naar Bach door Viola de Hoog.

De vijfde cello-suite van Johann Sebastian Bach in D-klein, BWV 1011, werd uitgevoerd door Viola de Hoog. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertcenter van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma-samensteller. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Wel, er is weer zo'n prachtig cd-boekje uitgekomen in de serie Bach in Context. Het vijfde al in deze kwaliteitsserie. Er wordt steeds een thema gekozen naar aanleiding van een kantate. Dat is daarom meestal een theologisch en cultureel thema. Actus Tragicus, naar de prachtige gelijknamige kantate nummer 106. Passend in de omgang met de dood in de tijd van Bach. Daar wordt in artikelen diepgaand op ingegaan. Een mooi aspect van deze serie is dat orgelmuziek ook in zijn context wordt geplaatst, waardoor de orgelmuziek, waar velen voor terugdeinzen, een natuurlijk biotoop krijgt. De kerkdienst begon en eindigde ermee. Orgelspel vond ook nog vaak tussen de delen van de dienst plaats. En zo komen we in deze uitgave de heerlijke triosonate BWV 525 drie episodes tegen. Eerst het eerste deel.

Reitse Smits speelde op het orgel van de Martinikerk in Groningen het eerste deel uit de trio-sonate BWV 525 in S groot. De Actus Tragicus, de eerste rouwkantate van een 22-jarige Johann Sebastian Bach. Een mini-Matthäus-passion. Nog niet de complexiteit en doorwrochtheid van de Matthäus-passie, maar wel de pijloze diepte waarin verdriet en rouw wordt getoonzet. Troost und Trauer. De combinatie die zo uniek is voor het werk van Bach. Die zoveel nog dagelijks raakt en ontroert. De vormgeving is uiterst simpel. Twee blokfluiten, twee gamba's en alleen basso continuo. Vier zangers, dat is alles. Bijbelteksten en een enkel koraal. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Pas in de dood is verlossing uit het aardse tranendal met zijn zorgen, angsten en oorlog. De muziek helpt bij de aanvaarding van het onvermijdelijke dat in die tijd zo dichtbij was. De dood die steeds onverwacht kon toeslaan. De kantate begint met een van Bach's mooiste symfonia's en voert je mee in een symmetrie die je niet gewaar wordt tot de sopraan Jezus vraagt te komen. Ja, kom, Heer Jezus, kom. Alle instrumenten zwijgen, tot ook de sopraan niet meer zingt. Letterlijk adembenemend. Dan is er een lange rust. Bach geeft die rust haast nooit aan. Dat is de as van de kantate. Dan komt de ontspanning. De alt zingt prachtig. In deine Hände befehl ich meinen Geist. Loslaten, overgeven, ontspannen. Het tweede deel is vrijwel even lang als het eerste en op dezelfde wijze opgebouwd. Het begrafeniskoraal mit Freud und Fried fahr ich dahin. Ik stijg hemelwaarts naar het beloofde paradijs.

En dat was BWV 106. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, Actus Tragicus. Uitgevoerd door het Gesualdo Concert, Musica Amphion, met Pieter-Jan Belder, die dirigeerde en ook de blokfluit bespeelde. U hoort nu eerst het heerlijke tweede deel van de trio-sonate voor

Dat was de partita nummer 2 voor vioolsolo, BWV 1004. En u hoorde Mathieu van Bellen op de viool. Op deze mooi uitgegeven cd door Zephyr Records, ook uit Zeeland nemen we aan, daar staat die ongelooflijk complexe tegenhanger van de solostukken voor viool van Bach door Bartok. Bartok, aan het eind van zijn leven, in Amerika verarmd en doodziek door leukemie, Bartok, gevlucht voor de nazi's, 1944, in de Verenigde Staten, doodziek aan het einde van zijn krachten, oog in oog met de dood, verarmd, krijgt een opdracht plus aanbetaling van Yehudi Menuhin voor een solostuk voor viool. Bach is in iedere noot terug te vinden, maar inmiddels is het ook zo Bartok. U hoort de sonate voor zover de tijd reikt. We zijn benieuwd naar uw reacties. Als we meer muziek, ook moderne muziek, laten horen, geïnspireerd door Bach. U kent ons motto, alles mit Bach und nicht ohne ihm. Wat is modern? 1944, dat is 70 jaar geleden.

Mathieu van Bellen was dat, in de sonate voor vioolsolo van Béla Bartók. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest en dat betekent op de concertzender tussen 1 en 2 uur ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Niet alleen voor kerst heeft Bach in zijn Leipziger tijd veel kantaten geschreven, ook voor Nieuwjaarsdag. Dat was toen een zeer belangrijke kerkelijke feestdag, waarin ritueel de spits van het nieuwe jaar werd afgebeten. John Eliot Gardiner heeft zeer terecht in zijn mooie Bachboek daar veel aandacht aan besteed. Bach markeert de seizoenen en ook weer de belangrijke markeringspunten daarin. En daar hoort oud en nieuw bij. Geen vuurwerk uit China, maar muzikaal vuurwerk. De vaak zeer onbekende cantates munt uit in vitaliteit en energie. Alsof hij er echt weer zin in had, zo'n nieuw jaar. Om weer zo'n 60 cantates te schrijven, dat komende jaar. Tevens een passie om les te geven en concerten in de buurt uit te voeren en kinderen op te voeden en vaak ook te begraven. Want dat moest ook vaak ongelooflijk. Deze veel te onbekende cantates hebben zo hun eigen theologische dimensies. Daar gaan we nu niet te veel op in, want dan is het uur zo vol. Maar ze hebben allemaal elan, vaart en mooie verstilde momenten. Allemaal meditaties, maar ook reisjes van A naar beter. Ook deze. Het is maar 12 minuten, maar hoe intens. Lobend den Herrn, meine Seele, BWV 143.

Lobet den Herrn, meine Seele, BWV 143, in een uitvoering van Ruth Holton, sopraan, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, met The English Baroque Soloist, het Monteverdi Choir, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Weer zo'n onbekende kantate, Jesu nun sei gepreiset, BWV 41, geschreven voor 1 januari 1725. We moeten dus goed bedenken dat Nieuwjaarsdag toen een uitgesproken christelijke feestdag was. Geen feest met lawaai, drank en veel eten. Het nieuwe begin werd meer gezien in de sfeer van bezinning. Als een hernieuwing van het geloof, een nieuwe start, met alle moeilijkheden van dien. Daarom komt later Satan nog langs in deze kantaten. Een langdurig beginkoor, rijk bezet. Ja, er was geld voor, daar blijkbaar, in Leipzig, met een langzaam tussendeel dat tot bezinning oproept. En dan gaan de tenoren weer los in een felle fuga. Maar met al die heftige uitbundigheid kenmerken de aria's zich weer door tedere nabijheid en innigheid. Meteen al in die prachtige sopraan-aria, in de 6e maat, direct na het beginkoor. Een parel tussen al die juwelen. Kent u overigens slechte of saaie cantates? Nou, mail het ons dan, hè? concertzender.nl

Jesu nun sei gepreiset, BWV 41, werd door Bach geschreven voor 1 januari 1725. De uitvoerende waren de sopraan Ruth Holton, de bas Peter Harvey, de altus Charles Humphreys, de tenor James Gilchrist en de English Baroque Soloist en de Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner. Alles intensiveert zich nog in deze derde kantate, waarschijnlijk voor 1 januari 1729 geschreven. God, wie deine name, zo ist auch dein Ruhm, BWV 171. Hier gaat het om de naam van God, die magische naam. God, wie deine name, zo ist auch dein Ruhm. Dat impliceert ook de naam van Jezus, die belofte is. Du, zuster Jezu name, du, in dir ist meine Ruhe, zal de alt zingen. Het zeer korte intensieve beginkoor is een vijfstemmige fuga op dezelfde tekst uit Psalm 48. God, wie deine name, zo ist auch dein Ruhm, BWV 171. De vijfde stem van de fuga is de trompet, want het koor is maar vierstemmig. Een prachtige tenoraria en sopraanaria volgen, tussen de recitatieven door. De aria's zijn een stuk langer dan het beginkoor.

Gott wie deine Name, so ist auch dein Ruhm. BWV 171. Als uitvoerende hoorde u Ruth Holton, sopraan, Peter Harvey, bas, Charles Humphreys, altus en James Gilchrist, tenor. Met de English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, onder leiding van de dirigent John Elliott Gardiner. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender tussen de middag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Het is weer maandag, het begin van een nieuwe werkweek. Bij de Concertzender betekent dat het programma Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wel, het wordt weer een intensieve Bachweek. Cantates, galante muziek, Igor Levit. Is hij soms een nieuwe Bachster? En tot slot hebben we weer een prachtige eigen opname van een uitzending getiteld Café Zimmerman. En in die uitzending van de Concertzender aanstaande vrijdag is Viola de Hoog in de hoofdrol. Maar er zijn nieuwe aankondigingen. Op vrijdag 30 januari bij Broeze, dat is een boekhandel op de Stadhuisbrug. Dat is vlakbij het oude stadhuis in Utrecht. Bij boekhandel Broeze dus, zal het tweede luisterboek van Govert-Jan Bach gepresenteerd worden. Govert-Jan Bach, de samensteller en tekstschrijver van deze programma's tussen 1 en 2 uur. Het gaat nu over dat zo onderschatte meesterwerk de Johannespassioen van Bach. Gepresenteerd aan de pers, maar eerlijk, u bent als Bach-liefhebber ook van harte welkom. Egon Kracht, hij is bassist, contrabassist, zal Noortje Braat begeleiden in een aria uit de Johannespassie. En opgave en info kunt u krijgen en opgeven bij Broeze dus. En dat is die boekhandel tegenover het oude stadhuis in Utrecht. Meteen de volgende dag, 31 januari, dan is de eerste Bachdag 2015 in de Geertekerk, ook in Utrecht. En de tweede Bachdag op 1 februari in Amsterdam. Beide met weer een prachtig programma. Met onder andere de Hohe Messe door het Concerto Kopenhagen. Zie voor alle info organisatie Oude Muziek. We beginnen nu eerst met weer zo'n prachtige cello-suite, zo uitmuntend gespeeld door Viola de Hoog. Nu de eerste in G groot, haast een merksteen in de muziekgeschiedenis.

De celliste Viola de Hoog gaf een uitvoering van de suite nummer 1 in G groot, BWV 1007. Het wordt weer eens tijd voor een cantate. We kiezen voor een korte, wat minder bekende, maar een zeer aangrijpende cantate. Het is de cantate BWV 135. Ach, Herr, ich armen Sünder, voor de derde zondag na Trinitatis. Voor het eerst uitgevoerd op 25 juni 1724. En dat is belangrijk, want dat is net na de Johannespassie, maar voor de Matthäuspassie. Want beginkoor en eindkoraal staan in E klein, de zware, wanhopige toonsoort waarmee de Matthäuspassie begint. Maar in E klein gloort altijd verlossing en dat is wat ook in deze weerbarstige cantate gaat gebeuren. De oplettende luisteraar zal al snel de melodie van het zogenaamde passiekoraal herkennen. In het slotkoraal klinkt het voluit, maar de hele cantate is ermee doordrenkt. We kennen dat passiekoraal zeer goed van de Matthäuspassie, waar deze oude melodie van Hans Leo Hastler vijfmaal klinkt als het passiekoraal, met de woorden van Paul Gerhardt, O Haupt vol bloed und Wunden. Hier gebruikt Bach een versie van een zekere dominee Schneegas. O Haupt vol bloed und Wunden was in 1724 nog helemaal niet zo geliefd als het bij ons is door die talloze Matthäussen. De heer Leusink is op weg naar de 1000, zegt die dirigent Leusink. Nou, we geloven het graag als je al die grote advertenties, pagina grote advertenties in de bladen ziet. Maar goed, de cantate gaat over de menselijke ellende. Is pure boetemuziek. Zonde en ziekte vallen samen. Wij slecht zondaars, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, zou de katholiek erin kunnen herkennen. Maar Bach is Lutheraan en die doet het met noten. Al ging hij zelf ook te biecht. Alles is in minor. Even ligt de troost in een majeur menuet van de tenor op. Jezus is onze arts, onze oertherapeut. De bas, de Vox Christi, de stem van Jezus, besluit krachtig deze zieke boeg. Weg, jullie slechte zondaren. Dan tot slot dus dat passiekoraal, hier nog als boetelied, kort maar krachtig. Beluister dit soort cantates zo vaak mogelijk. Laat je raken, zoek de tekst op. Op de Bach-cantatenpagina op internet, dan begrijp je alles. Beluister muziek van Bach zoveel mogelijk ook. Dan ga je op een gegeven moment zijn toonspraken, zijn muziektaal begrijpen. En ook van klaversymbel en zelfs van orgel houden. Je brein gaat ernaar staan, goed voor het brein. We horen de enkelvoudig bezette, wetenschappelijk gefundeerde uitvoering van Sigiswald Kuiken, die straks ook in Amsterdam de Johannespassie zo gaat uitvoeren. Een opmaat voor de passietijd die eraan komt.

De pianist Igor Levit speelde tot besluit de partita nummer 6 in E-klein, BWV 830. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender brengt weer het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag aandacht voor de traverso-speler François Lazarevic. Ja, hoe spreek je dat eigenlijk precies uit? Het lijkt een Slavische naam, maar aan de voornaam te horen is hij helemaal Frans, die François. Net als Jaruzelski, met finaal accent. Al wonen Frans al 100 jaar in het buitenland, dat finaal accent, dat leren ze nooit af. Dus, laten we maar zeggen, Lazarevic. Ja, met zijn passe Les Musiciens de Saint-Julien. Wat een ensemble. Fijnzinnig, spiritueel, technisch perfect. Hun naam is afkomstig van de vroegere fiedelaars uit Parijs, die de orale traditie verbonden met de instrumentale en hun musiceren als een heilige opdracht zagen. Uit het zuiden komt de glorie. Ja, al die Belgen die Bach zo goed doen, Herrewegen, Jacobs, Kuiken, Pichon, Van Immerseel. En dan al die jonge Fransen, van jongs af aan opgevoed met oude instrumenten, die spelen met een perfecte techniek en niet bezwaard zijn met Calvinistische of authentieke tradities. Ze spelen of zingen Bach heel puur, heel mooi. Denk aan Nathalie Stutzman met haar Orfeo-ensemble. Denk aan Café Timmerman of Amandine Beyer. Het swingt allemaal de pan uit, maar blijft toch galant, koket haast. En wat past dat goed bij die galante muziek van Bach? Zoals deze fluitsonates. Al in zijn middelbare schooltijd was Bach als leerling in Lüneburg in aanraking gekomen met de Franse stijl en manieren. Hij heeft dat opgezogen en in Leipzig, zo'n 30 jaar later, komt het er gestroomlijnd uit. Voor Guido van Oorschot, muziekrecensent bij de Volkskrant, was dit de CD van het jaar. Een voltreffer. We beginnen met de sonate BWV 1030 op weer dat prachtige label Alpha.

U hoort een uitvoering van de sonate voor Traverso in B-klein, BWV 1030. Uitgevoerd door François Lazarevitch en les musiciens du Saint-Julien. We gaan door met deze inderdaad heerlijke cd, waar verfijning gepaard gaat met innige muzikaliteit. Niet schools of houterig, maar warm en speels. De sonate voor fluit en basso continuo in E-klein, BWV 1034, met in plaats van het klaversymbool de archiluut, een soort kleine theorbe of luit. David van Ooyen, een expert, zou hier eens het verschil tussen al die luidachtigen moeten uitleggen. De verschillen zijn klein en zeer subtiel, maar wat een heerlijke klank. En meteen daarna hoort u de solo-sonate voor Traverso in D-klein, BWV 1013. Indringende muziek. Zo'n beetje het enige stuk, naast natuurlijk alle solozang, waar Bach geen meerstemmigheid toepast. Dat ook niet kan. Of hij moest met boventonen werken. Dat deed hij niet. Hij was niet van de New Age. Hij was meerstemmig geboren, zei men wel eens. Dus deze sonate valt op. Maar het effect is toch weer verbluffend. Je moet toch meteen aan die solowerken voor cello of viool denken als je die eenzame fluit hoort. En zo goed gespeeld.

François Lazarevich en de musicien du Saint-Julien gaven een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein en de solosonate voor traverso in D-klein, respectievelijk BWV 1034 en 1013. En voor zover de tijd het toelaat nog delen van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein BWV 1035.

U hoort een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein, BWV 1035. Dit waren opnamen van François Lazarevitch met Les Musiciens du Saint-Julien. En dit was het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Vandaag weer aan de zang. Masaaki Suzuki heeft zijn prachtige reeks kerkkantates afgesloten en daarmee een uitzonderlijke prestatie geleverd. Een langdurig project is daarmee afgesloten, lopend van 1995 tot 2013, dat zich kenmerkte door zorgvuldigheid, toewijding en een hoge mate van spiritualiteit. Suzuki, leerling van Ton Koopman. Ja, Suzuki ontpopte zich als een groot Bach-interpreet. Op orgel, klavercimbel, met orkest en vooral als betrokken uitvoerder van Bachs cantates. In weerwil tot zijn grote collega's als Ton Koopman en John Elliott Gardiner manifesteert hij zich op zijn bescheiden wijze als een gelovig christen. En dan niet als vrijzinnig, maar behoorlijk rechtzinnig, zoals vroeger bij ons de gereformeerden waren. In Japan zijn 1 miljoen christenen en daar hoort hij bij. Masaaki Suzuki heeft er 18 jaar voor genomen, 18 jaar voor het opnemen van al die cantates. Ja, en dat is wel even meer dan Leusink en Gardiner die het in 1 jaar deden. Er is nooit haast of een tekort aan aandacht bij Suzuki. En was dat niet het kernbegrip voor Johann Sebastian? Aandacht. Bij een aandächtige muziek is Gods Gnade gegenwart. Daar is God tegenwoordig. In hoeverre beïnvloedt zijn geloof zijn muziekopvattingen? Natuurlijk altijd. Maar hij is tevens een groot ambachtsman. Een echte kapelmeister en kantor. Zijn uitvoeringen van de passies en cantates laten een liefdevolle ernst zien, zonder ooit maar een moment zwaar of gewichtig te worden. We denken dat hij de toon heel goed aanvoelt. Koopman is lighter. Gardiner is theatraler. Leusink wat oppervlakkiger. Leonard strenger. Maar Suzuki is altijd evenwichtig en betrokken. Je hebt nooit het gevoel dat ze mensen niet weten waar ze over zingen. Hij maakt ook werk van de vertaling in het Japans. Vindt dat ook de instrumentalisten de woorden moeten begrijpen wat ze begeleiden. Luistert u eens naar het heerlijke beginkoor uit Kantate BWV 110, Unser Mund sei voll Lachens, waar Bach deze vrolijke kerstwoorden prachtig in de ouverture van zijn vierde suite weeft. Hier wordt echt aanstekelijk gelachen in de muziek.

Unser Mund sei voor lachend, de kantate BWV 110, werd uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We vervolgen met de openingsaria uit kantate BWV 161, Komm, du süße Todesstunde, met de Japanner Yoshikazu Mera als alto. In het orgel hoort u het passiekoraal dat u kent uit de Matthäuspassie. En daarna de openingsaria uit kantate BWV 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, door Gert Turk, de tenor, die we goed kennen van de Nederlandse Bachvereniging. En dit blok wordt afgesloten met de aria Heil und Segen voor sopraan uit de kantate BWV 120. Gott, man lobet dich in Stille, gezongen door Hanna Blazikova, sopraan. En Suzuki heeft altijd een goede neus gehad voor puikensolisten. Een aantal zijn inmiddels vermaard.

Komm, du süße Todesstunde, dat was een kantate. U kunt alle gegevens trouwens over deze kantate, over andere gespeelde werken hier vanmiddag, kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl. Het volgende blok begint met een van de heftigste beginkoren van Bach, waarmee je meteen in de sfeer van de Passionen komt, namelijk de kantate BWV 102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Geen overdreven dramatiek, die zit al in de goed uitgevoerde noten, laat Suzuki horen. Alles op kopieën naar tijdeigen instrumenten. En daarna de beginaria van die wonderschone kantate BWV 82, Ich habe genug, met onze voortreffelijke Peter Kooi, de bas. En daarna een van de mooiste sopraanaria's van Bach uit de kantate BWV 105, Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. De aria Wie zitteren und wanken, gezongen door de onovertroffen Mia Persson, de sopraan. Onpeilbare diepte, zo wonderschoon in noten gevat.

En dat was de kantate Herr Deine Augen sehen nach dem Glauben en Ich habe genug. Deze verzamelcd, deze sampler, geeft ook een prachtige bloemlezing uit dat magnum opus van Bach, zijn 220 kantates. De Sixtijnse kapel van schoonheid en emotie, waar de Matthäus Passion eigenlijk bij versompelt. U kunt er niet omheen. Laat de Matthäus Passie maar eens een keertje gaan en beluister de kantates. Het is alsof je steeds weer een nieuwe, onbedorven liefde ontmoet. We sluiten nu af met een blok dat begint met het wonderbaarlijk en verbluffende duet uit Kantate BWV 91, Gelobet seist du, Jesu Christ, namelijk Die armoed zo God auf zich neemt. Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaise, alto, het doet denken aan het prachtige duet Et in Misericordia uit het Magnificat. En daar moest Bach het in afgemeten tijd doen door het overladen kerstprogramma. En hier kan hij nou een beetje uithalen qua tijd. Daarna het overrompelende beginkoor van Kantate BWV 103. Ich werde weinen und heulen. Ihr werdet weinen und heulen met Dominique Wörner, Bas. Waarin de sopraanblokfluit, de sopranino, een indringende rol vervult. Je denkt eerst dat het een nieuw Brandenburgs concert is. Maar dan komen de zwaarste teksten langs.

Wel, dat waren heel wat kantaten, allemaal uit de verzameld cd van Masaaki Suzuki, een sampler. En voor vandaag was dit dan geen dag zonder Bach. Op de Concertzender van 1 tot 2 uur, ook morgen, op vrijdag, dan zijn we er. Maar dan zijn we met een extra uitzending, een eigen opname van Café Zimmerman. Zoals we het café noemen, waar Viola de Hoog morgen zal optreden. Voor u en voor ons bij de Concertzender. Mooi programma wordt dat. Morgenmiddag tussen 1 en 2 dus Viola de Hoog in ons Café Zimmerman. Met koek en muziek. Overigens, het is maar dat u het weet. Samenstelling van dit programma en van alle programma's trouwens is Goffert Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl en ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe werkweek met Geen Dag Zonder Bach. Een uur lang, iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. En wat een week wordt dit. We maken ruimte voor de passiemuziek van Bach, die, laten we eerlijk zijn, zo bij deze tijd hoort. Maar let wel, de passionen van Bach zijn maar één facet van zijn kunnen. Bach maakte misschien wel meer positieve muziek in majeur dan van die rouwmuziek van de passies. In kilo's cd's uitgedrukt is er net wat meer van blije muziek in majeur dan muziek in mineur. Maar goed, nu toch die hele sterke, geniale kant van Bach in zijn passionen. Daarom deze week een soort discutabel, vergelijking in ieder geval, van de Matthäus-passion op maandag en dinsdag. Woensdag volgt er dan een solistenportret en wel van Sigiswald Kuijken. Sigiswald Kuijken zal op 26 maart de Johannespassie uitvoeren in het Concertgebouw met maar 8 zangers. Zoals hij wis en waarachtig geklonken moet hebben in Bachs tijd. Dat is op basis van hard onderzoek niet meer te ontkennen. Sigiswald Kuijken heeft zijn sporen wel verdiend. En daarom op donderdag en vrijdag de hele Johannespassie in die kleine bezetting door Sigiswald Kuijken. Maar goed, nu eerst de discutabel, zullen we maar zeggen. We zullen 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis van de Matthäus-passie doorlopen aan de hand van een reeks zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe. En dan aan u het oordeel. En wellicht de oplossing van de anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerenden zijn, dan maakt u een kans op een luisterboek naar keuze, de Matthäus-passie of de Johannes-passie, een luisterboek van de hand van de samensteller en de tekstschrijver van dit programma, Govert-Jan Bach. Oplossingen kunt u zenden naar bach@concertzender.nl. Goed, we nemen steeds ongeveer 30 minuten per uitvoering. Vandaag dus 2 uitvoeringen op rij. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel dus. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, eerst dus CD uitvoering A.

En dat was dan een stukje Matthäuspassie. En wel op de cd dus, uitvoering A. En dan gaan we nu door met de Matthäuspassie met uitvoering B. En denkt u eraan, u kunt, als u weet wie de uitvoering in handen heeft, dan kunt u dat als oplossing zenden naar bach@concertzender.nl. Dus na uitvoering A die we net gehad hebben, nu uitvoering B.

Wel, dat was dus het raadsel voor vandaag in ieder geval. Twee uitvoeringen op rij van twee delen uit de Matthäus-passie. En aan u de taak om te vertellen wie daar nu de uitvoering in handen had. Wie dat speelde en wie dat zong. En dat was dus de CD-uitvoering A en de CD-uitvoering B. En morgen dan komt er weer een tweetal. En bij de eerstvolgende uitzendingen over 1 of 2 weken... dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u C en D. En als u het nou weet, dan kunt u dat opsturen naar bach@concertzender.nl. En dan wacht u een prachtig luisterboek over de Matthäus-passie van Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma. Maar misschien ook wel het tweede luisterboek over de Johannes-passie. Die is net uitgekomen trouwens, dus al te verkrijgen. Govert-Jan Bach presenteert dat trouwens in verschillende boekhandels. Op 10 maart in Bilthoven. 12 maart in Haarlem, bij de bekende boekhandel De Vries op de Oude Gracht. 18 maart bij Dekker van der Vecht in Nijmegen. En 19 maart bij Broekhuis in Enschede. En op zaterdag 21 maart, en dat is de verjaardag van Johann Sebastian Bach. Ja, hij wordt dan 230 jaar. Hij is eigenlijk wel een beetje onsterfelijk, dus dat kunnen we zo wel zeggen. In Concerto in Amsterdam, aan de Utrechtse straat. En zondag 22 maart bij Paagman in Den Haag. Dan is dat tweede luisterboek, dat kunt u dan uit de handen van Govert-Jan Bach verkrijgen. En wellicht nog een leuke opdracht met handtekening erbij, als hij daar zin in heeft. Hij en u dus. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En zoals al een paar keer gezegd, de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag immers op de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan verder met de Matthäus-passie, discutabel, laten we het zo maar zeggen. Een vergelijking met twee cd's, waar we gisteren mee zijn begonnen. We hebben twee cd's laten horen en aan u de taak om aan ons te vertellen wat we precies te horen hebben gekregen, wie de uitvoerende waren. We zullen dus 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis Matthäus-passie doorlopen aan de hand van zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe, door elkaar gemengd, gigantische verschillen, u bent gewaarschuwd, aan u het oordeel en wellicht de oplossing van de nu nog anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerende zijn, maakt u kans op een luisterboek, naar keuze de Matthäus-passie of de Johannes-passioen, van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. U kunt uw oplossing en uw reacties zenden naar bach@concertzender.nl. We hebben dus gisteren twee cd's gehad. Vandaag krijgen we weer twee uitvoeringen erbij. En over 1 of 2 weken, dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u er weer twee. Ongeveer 30 minuten per uitvoering. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, hier dus cd met de letter C.

En dat was dus de Matthäuspassie, althans een klein gedeelte eruit. En dat was bij ons de letter C, ofwel de derde disco die we laten horen. A en B hoorde u gisteren en C was dit. Dat betekent dat we nu nog de letter D krijgen, de vierde. We laten nog één keer dat erbarmelijk horen.

Gisteren dus de uitvoeringen A en B, zullen we die maar noemen. En vandaag hebt u gehad C en zojuist de letter D, uitvoering D. Nou ja, morgen dan gaan we verder weer met een solistenportret. En E en F. En verder hoort u volgende week maandag en dinsdag, of de week daarop. Morgen een solistenportret, ik heb het gisteren al aangekondigd, van Sigiswald Kuiken. En de dagen daarna zijn Johannes Passie. Tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de Concertcentrum van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En dat betekent, zoals iedere werkdag van 1 tot 2, het programma Geen Dag Zonder Bach. Van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. We gaan het hebben over Sigiswald Kuiken, zoals gisteren en eergisteren al aangekondigd. Sigiswald Kuiken is geboren in Dilbeek op 16 februari 1944. Hij is Vlaams violist en dirigent. En hij is de broer van cellist Wieland Kuiken, van fluitist Bartold Kuiken en van ecoloog professor dr. emeritus Eckhard Kuiken en ook nog van beeldend kunstenaar Oswald Kuiken. Wat een familie dus. Kuiken studeerde viool, eerst in Brugge en daarna bij Maurice Rasquin aan het Brussels Conservatorium, waar hij in 1964 afstudeerde. Hij komt uit een muzikale familie en kwam al vroeg in contact met oude muziek. Hij werkte samen met andere specialisten van barokmuziek en de authentieke uitvoering, zoals Gustav Leonhard, Frans Brugge, Anner Bijlsma en Robert Konen. Door zelfstudie verdiept hij zich in de bouw en speeltechnieken van oude instrumenten. Kuiken introduceerde vanaf 1969 de authentieke speelwijze voor barokviool, zonder deze onder de kin te klemmen, die inmiddels algemeen wordt toegepast. In 1972 richt hij samen met Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op. En hiermee maakt hij talloze opnamen en tientallen concertreizen. Hij beperkte zich echter niet tot barokmuziek, want hij trad ook op als gastdirigent bij diverse klassieke orkesten. Bij zijn bronnenstudie voor de vertolking van de cello-suites van Johann Sebastian Bach ontdekte of herontdekte hij als het ware de Viola da Spalla, die hij in 2004 liet nabouwen. Dit is een vergeten solistisch basinstrument waarvoor Johann Sebastian Bach zijn beroemde cello-suite schreef. Ook dit initiatief bracht een nieuwe ontwikkeling teweeg in de uitvoering van de muziek van eind 17e, begin 18e eeuw. Van 1971 tot 1996 was Sigiswald Kuiken leraar barokviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1993 bekleedt hij deze functie aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Daarbuiten is hij sinds vele jaren een veelgevraagd gastdocent in onder meer Londen bij de Royal College of Music, in Salamanca, de Universiteit van Salamanca en in Leipzig, de Muziekhochschule. Hij gaf in Brussel nog les aan Jacob Koonstam, de zoon van Max Koonstam senior. We beginnen met een opname uit de eerste periode van het Brandenburgsconcert nummer 4, die een zware solopartij voor de viool kent. Sigiswald Kuiken wordt geflankeerd door niemand minder dan Frans Brugge op de blokfluit en Gustav Leonhard en zijn barokensemble, dat later het ensemble La Petite Bande werd.

U hoorde het vierde Brandenburgs Concert, BWV 1049, met Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge en Kees Boeken, blokfluiten, en Gustav Leonard en zijn consort. Enige jaren na deze roemruchte opname van de Brandenburgse concerten had Sigiswald Kuiken La Petite Bande opgericht. En dat ensemble speelde ook veel Haydn en Mozart, maar de opname van Bachs vioolconcert in 1981 bleef toch lang de referentie. Hoor hoe mooi van toon en hoe warm. Moeilijk, welk van die drie heerlijke concerten te kiezen. We zoomen in op Sigiswald Kuiken als solist, horen hem in het diepzinnige concert in A klein, BWV 1041.

U hoorde het eerste deel uit de Johannes Passion. Solisten met La Petite Bande van Sigiswald Kuiken. En dan nu tot het einde van de tijd het begin van het tweede deel van de Johannes Passie. Tot en met de prachtige arioso voor Bas. En de aria voor tenor Erwegen.

Uit het tweede deel van de Johannespassioen hoorde u de sopraan Gerline Zeeman, de alt Petra Noskajova, de tenor Christ Gens en de bas Jens Haman. Met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Het nieuwe luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, dat luisterboek, dat is uit en dat gaat, vorig jaar de Matthäuspassie, nu de Johannespassioen. Hij zal deze inleiden en signeren op de uitvoering op 26 maart. Hij zal het ook presenteren en signeren op vrijdagavond 27 maart... en wel in het Nieuwe Scheltema op het Rokin in Amsterdam... en zondagmiddag in de Dominicanen in Maastricht. Deze luisterboeken werden in het blad Klassieke Zaken... een tom-tom door de ingewikkelde wereld van Bachs passionen genoemd. En dat mag wel eens even gezegd worden, zeker door mij. Goed, dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. De samensteller is Govert-Jan Bach en ik ben Joop van Zijl. Het programma Geen Dag Zonder Bach is iedere dag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Althans van maandag tot en met vrijdag. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

0: Goedemiddag, dit is op de Concertzender van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag, het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit uur. Wel, we vervolgen met het tweede deel van de Johannespassie in de enkel bezette uitvoering van Sigiswald Kuiken. U hoort het vanaf nummer 21 en daarin een paar prachtige aria's en duetten met koor. En de alt-aria Es ist vollbracht. En als laatste aria het wonderschone en diep rakende Zerfließe mein Herze voor sopraan. Daarna het troostkoor Ruhet wohl en het afsluitende koraal Lass dein Lieb Engelein, vaak het mooiste koraal van Bach genoemd.
1: Und die

deel 2 van de Johannes Passion. Met als uitvoerende Gerline Zeeman sopraan, Petra Noskajova alt, Christoph Gens tenor en Jens Hamman bas met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Het nieuwe luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is uit. En die gaat dit jaar over de Johannespassie. Hij zal deze hoogstpersoonlijk inleiden en signeren op die uitvoering op 26 maart. Die uitvoering door Sigiswald Kuiken. En hij zal het ook presenteren en signeren op vrijdagavond 27 maart. En wel in het nieuwe Scheltema op het Rokin in Amsterdam. En zondagsmiddags in de Dominicanen in Maastricht. Mag wel even verteld worden, deze luisterboeken werden in het blad Klassieke Zaken een tomtom door de ingewikkelde wereld van Bachs passionen genoemd. Het is maar dat we het weten. Van dit programma was Govert-Jan Bach bovendien de samensteller op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Van 1 tot 2 uur op de werkdagen het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller en programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Matthäus Passion Discotabel, noemen we die maar, met weer 4 andere uitvoeringen, namelijk E tot en met H, verdeeld over vandaag en morgen. We hebben in de vorige weken A, B en C en D kunnen horen. En de bedoeling is dat u daarop reageert, cursorisch. Dus we lopen de Matthäus Passie door met wat overlap. En daardoor kunt u de uitvoeringen nog beter vergelijken. We zijn nieuwsgierig naar uw oordeel. Welke uitvoering spreekt u aan en welke minder? En mogelijk weet u welke het zijn. Mailt u ons op bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En de winnaar krijgt naar keus een luisterboek van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. En u mag dan kiezen tussen de Matthäus of de Johannespassie. Dus nu uitvoering E.

0: Dit was dus de uitvoering die we E noemen. En we gaan nu verder met uitvoering F. Wel wijs ik nog even op twee bijzondere uitvoeringen van de Johannes Passie in kleine bezetting onder leiding van Sigiswald Kuiken, die ook de viool en de gamba speelt op 26 maart. En van de Matthäus Passie op 30 maart en wel met de tenor Mark Patmore, die een ensemble van 9 zangers leidt, waaronder hij zelf als evangelist en tevens dirigent. Beide concerten zijn in het Concertgebouw. Maar nu dus uitvoering F.
1: Auf das Fest erwartet der Landflieger.

Uitvoering F noemden we dat. En u hebt eerder gehoord uitvoering E. En vorige week A, B, C en D. En dat betekent dat u eventueel ons kunt melden wat u ervan vond. En welke u de beste vindt. En eventueel weet u wie de uitvoerenden zijn. En als u dat mailt naar bach@concertcenter.nl. Wie weet komt u dan in aanmerking als winnaar voor het luisterboek van Govert Jan Bach. Tot zover voor vandaag het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op de werkdagen van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Het nieuwe luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is uit. En die gaat dit jaar over de Johannespassie. Hij zal deze hoogstpersoonlijk inleiden en signeren op die uitvoering op 26 maart. Die uitvoering door Sigiswald Kuiken. En hij zal het ook presenteren en signeren op vrijdagavond 27 maart. En wel in het nieuwe Scheltema op het Rokin in Amsterdam. En zondagsmiddags in de Dominicanen in Maastricht. Mag wel even verteld worden, deze luisterboeken werden in het blad Klassieke Zaken een tomtom door de ingewikkelde wereld van Bachs passionen genoemd. Het is maar dat we het weten. Van dit programma was Govert-Jan Bach bovendien de samensteller op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest, de concertzender. Wij hebben het programma Geen Dag Zonder Bach, tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, we gaan weer naar de Matthäus-passie, discutabel noemen we die maar, de vergelijkingen en nu het dramatische einde. We hebben gisteren 2 uitvoeringen gehoord en nu vandaag is aan de beurt uitvoering G en H. We beginnen eerst met de uitvoering G en de voorwaarden hebben we gisteren in aflevering 256 uitgebreid genoemd.

En dat was de uitvoering G. En dan tenslotte de uitvoering H. Wat is uw oordeel? En weet u ook misschien wie de uitvoerenden zijn? En nou, wat dat betreft, de dirigent is al genoeg. Wanneer u weet wie de uitvoerenden zijn, wie de dirigent is of solisten, schrijft u ons dat dan via Bach@concertzender.nl.